Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open.

Tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie,